0: Warte, warte, Sticky.
1: Die wieder
0: voor een boel, hij wil een boel, Marie. Jullie. Jullie is dood, hè?